0: Ja, Andrea, du bist etwas zu groot voor die poepen. Natuurlijk ook nog een beetje zu klein voor die Liebe, maar trotzdem möchte ik dir wahrscheinlich die eerste Rose in deinem Leben überreichen.
1: Dankeschön. Ja.